Wolfen Bridge is buig als heel veel kanonnen klaar al in een huske jeru. Aber je wel le katchli nog eens le Nancy le de hele buig als of video ready. Please thank you so much. Always love to hear from you.